je vader. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beek lees toepen. Zo keel, een mooi geknuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, als ze, joh. Had ik zitten in mijn zaad, maar dat was, dit is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der St-

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

alle boekjes uit te zetten. Dan een zwaarzijn moment en maal weer zo zetten, jong. Zet even weer je in het meeglees toepen. Zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer samen. Dit is maar, we doen.

0: De andere hebben een rugbrust, dat kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De rugbrust die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is waar.

Pues, ahí cuando va. Si no os blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, zo. Ja, dat is er niet meer daar. Maar dat is maar. Ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Stevie.

Doos. Je lijf wie je klijft, dan zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood.